Dat wou je dieren en nokken. Ah, dat is ook de wij plus de wij. Dat wou je dieren.